0: harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
2: 24 uur per dag. De leukste muziek.
3: Dit is Radio.

0: Je hoort ze in het Engels, in het Duits, Frans en...
1: De mooiste Hollandse hit.
2: Hollandse hit.
0: Dit is Radio Bahena.

0: De lekkerste gouden ouwe.
1: Steeds verrassend.
2: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier op Radio Bahena.

Ik heb gereisd met een hete luchtballon, vloog boven Bagdad en Libanon. Zag acrobaten met vuur in Bahrein en mensen dansen op het Rode Plein.

op de grote zee. Van Casablanca tot Saint-Tropez. Zag kannibalen dansen bij een vuur. Mijn leven is een heel groot avontuur.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. 2 mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag.
3: De leukste muziek.
2: Dit is Radio.

0: Terug in de tijd. Met de leukste muziek.
1: Leukste muziek.
0: Dit is Radio Bahena.
1: Ken je deze nog?

Moet jij 's nachts werken of kun je gewoon niet slapen? Luister ook dan naar de beste muziek op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 4 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met periode met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag.
2: De leukste muziek.
1: Dit is Radio.

0: dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer,
1: toch is er veel meer.
0: Ik weet

0: Het lekkerste geluid swingt je radio uit. Dit is Radio Bahena, 106.7 FM.
1: Hij was maar een clown.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krystal Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Krystal Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag.
4: De leukste muziek.
3: Dit is Radio Bahena.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

0: Weet je nog die tijd van vroeger?
1: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
0: De onvergetelijke superhits.
1: Hier op Radio Bahena.

0: 6.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer tenslotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
2: En tot zover het nieuws.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
5: 24 uur per dag. De leukste muziek.
6: Dit is Ruud.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
1: Een weerbericht.
0: Wij draaien ze echt allemaal.
4: De hits van toen en nu.
0: Natuurlijk op Radio Bahena.

0: morning dew. Walk me out in the morning dew.
1: Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Dit is Radio Bahena.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen al voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt het onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 70.000 mensen, waarbij 400 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. En de Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens Coming Out Dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met een motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging wel een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: is de Bahena Agenda.
1: Wielervereniging De Highbikers organiseert op zondag 11 oktober de veldtoertocht in Ulekoten. Deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 40 en 50 kilometer en er is een kidstoer van 25 kilometer. Starten kan tussen 8 uur en half 11 vanaf loonbedrijf Sprangers, Heikansestraat 4 in Ulekoten. Bij het vertrekpunt is er tevens voldoende parkeergelegenheid. Voor meer info en voor inschrijven voor de veldtoertocht in Ulekoten op zondag 11 oktober gaat u naar de website highbikers.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht. Weerbericht.
2: Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
1: Een weerbericht.
3: Dit is de muziek van Radio Baena. Lekker eigenwijs.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen nog voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt de situatie in Frankrijk onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 71.000 mensen, waarbij 504 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. De Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens de coming-out-dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met de motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzenden, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
4: 24 uur per dag.
5: De leukste muziek.
4: Dit is Ruud.

0: is de Bahena Agenda.
1: Stichting De Vrienden van de Kiek uit Alphen houdt op dinsdag 10 november een lezing. Houten vliegtuigen, houten bommen. Waar gebeurt of een goed verhaal? Over schijnvliegveld de Kiek doen vele verhalen de ronde. Houten vliegtuigen, houten bommen en wood for wood. Wat is er werkelijk gebeurd? Op dinsdag 10 november neemt Jean de Waarheid, vertaler van het mysterie van de houten bommen, ons mee in dit intrigerende verhaal. Daarnaast besteden we aandacht aan Vliegerhorst Gilserijen. Tot op de dag van vandaag zijn daarvan vele sporen zichtbaar in onze regio, zoals het militaire vliegveld Gilserijen, AZC Prinsenbos en de Molenwijk in Alphen. Ontdek de geschiedenis achter deze bekende plekken. De lezing gaat door bij Happy Alphen, Stationstraat 57 in Alphen. En de zaal gaat open om 7 uur en de lezing start om 7:30. De entree bedraagt €7,50 en dit is inclusief koffie of thee en een presentje. Stichting De Vrienden van de Kiek heet je van harte welkom. Kom luisteren en meld je aan via info@schijnvliegvelddekiek.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
1: Een weerbericht.
0: De lekkerste gouden ouwe.
4: Steeds verrassend.
5: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier. Op Radio Bahena.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. En dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat de abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers, die goed zijn voor ruim 80% van de omzet, zijn de belangrijkste inkomstenbron. Het is vandaag de allerlaatste dag dat je nog vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van zwaarder vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag dus nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzendde, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
2: En tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edelflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.nl.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Op zondag 11 oktober is er een jaarmarkt in Baarle-Nassau-Hertog. Tijdens deze sfeervolle jaarmarkt zijn er weer vele handelaren uit Nederland en België die hun koopwaar aanbieden en er is veel vertier voor groot en klein. De jaarmarkt begint om 10 uur en eindigt om 5 uur en gaat door op parking De Loswal in het centrum van Baarle-Nassau-Hertog.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
1: Een weerbericht.
2: Bahena.

0: 6.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: Christa Pike kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten. Dat melden haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en kan lopen. Ook in de rechtbank boekte ze een overwinning. En de rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. Vandaag is de allerlaatste dag dat je vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers zijn de belangrijkste inkomstenbron. Zij zijn goed voor ruim 80% van de omzet. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Dat betekent na 20 minuten op een scherm kijken of lezen kijk je 20 seconden in de verte. Daarnaast is het gezond om elke 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
2: En tot zover het nieuws.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
5: 24 uur per dag. De leukste muziek. Dit is Radio.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Wielervereniging De Highbikers organiseert op zondag 11 oktober de veldtoertocht in Ulekoten. Deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 40 en 50 kilometer en er is een kidstoer van 25 kilometer. Starten kan tussen 8 uur en half 11 vanaf loonbedrijf Sprangers, Heikansestraat 4 in Ulekoten. Bij het vertrekpunt is er tevens voldoende parkeergelegenheid. Voor meer info en voor inschrijven voor de veldtoertocht in Ulekoten op zondag 11 oktober gaat u naar de website highbikers.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
1: Een weerbericht.
0: Dit is de Muziekfabriek. Op Radio Baena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Stichting De Vrienden van de Kiek uit Alphen houdt op dinsdag 10 november een lezing. Houten vliegtuigen, houten bommen, waar gebeurt of een goed verhaal. Over schijnvliegveld de Kiek doen vele verhalen de ronde. Houten vliegtuigen, houten bommen en wood for wood. Wat is er werkelijk gebeurd? Op dinsdag 10 november neemt Jean de Waarheid, vertaler van het mysterie van de houten bommen, ons mee in dit intrigerende verhaal. Daarnaast besteden we aandacht aan Vliegerhorst Gilserijen. Tot op de dag van vandaag zijn daarvan vele sporen zichtbaar in onze regio, zoals het militaire vliegveld Gilserijen, AZC Prinsenbos en de Molenwijk in Alphen. Ontdek de geschiedenis achter deze bekende plekken. De lezing gaat door bij Happy Alphen, Stationstraat 57 in Alphen. En de zaal gaat open om 7 uur en de lezing start om 7:30. De entree bedraagt €7,50 en dit is inclusief koffie of thee en een presentje. Stichting De Vrienden van de Kiek heet je van harte welkom. Kom luisteren en meld je aan via info@schijnvliegvelddekiek.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: Dit is de muziek van Radio Bahena.

0: 6.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: Hoewel Paarse Vrijdag op de meeste scholen wordt gevierd, krijgt een derde van de scholen te maken met weerstand. Dat blijkt uit een inventarisatie van het AD. In het Zeeuwse Oostburg werd de viering zelfs teruggeschroefd vanwege negatieve ervaringen en de weerstand van leerlingen. Recent onderzoek liet zien dat de homo-acceptatie onder jongeren flink is gedaald. Een Amerikaanse inbrekerig kind op de achterbank zat. Het kind bleef ongedeerd. Burgemeester Mamdani veroordeelde de actie scherp en eiste dat ICE-operaties in de stad worden gestaakt. De schietpartij leidde tot demonstraties bij de locatie en het ziekenhuis. Krista Pai kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten, dat meldde haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en lopen. Ook in de rechtbank heeft ze een overwinning geboekt. De rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. En in Berlijn heeft een 6-jarig meisje een val van zo'n 10 meter uit een raam op de derde verdieping overleefd dankzij een oplettende buurman. Hij ving erop toen ze naar beneden viel. Het incident gebeurde dinsdagavond bij een opvangcentrum voor daklozen in de wijk Neukölln. De buurman zag het kind bij het open raam staan en ging er uit voorzorg onder staan, waardoor hij haar net op tijd kon opvangen. Het weer tenslotte, vanmiddag neemt de regen in het zuidoosten tijdelijk af. In het westen wordt het 16 tot 18 graden, het oosten heeft vanmiddag 12 tot 14 graden. Vanavond neemt de neerslag toe met een paar stevige buien. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en dan wordt het een graad of 15.
2: En tot zover het nieuws.
4: Goris, deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
5: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edelflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Johnny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
6: Houd jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemwerken, de bloemwinkel van Baarle. Kies uit de grootste collectie bloemen en planten in de omgeving. Artines Bloemwerken, Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog, is dagelijks geopend van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds om voor u de mooiste bloemstukken te maken. Kijk voor meer informatie op onze website artines.nl.
7: De reclame van uw bedrijf.
8: Ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Natuurpunt Markvallei. De natuurvereniging voor Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas en Rijkenvorsel organiseert op zondag 11 oktober een sfeervolle herfstwandeling. Samen wandelen we langs kleurrijke dreven en bospaadjes, waar we stilstaan bij de bijzondere wereld van zwammen, herfstkleuren en indrukwekkende bomen. Je leert onderweg meer over herkenning, groei en de rol van paddenstoelen en bomen in de natuur. Een gezellige en leerrijke activiteit voor natuurliefhebbers, wandelaars en gezinnen. Trek stevige schoenen aan en geniet mee van de rust en schoonheid van de herfst. De afstand zal ongeveer 5 kilometer zijn. De wandeling start om 2 uur vanaf bezoekerscentrum Vallei van het Merkske De Klapekster, kolonie 41 in Wortel. En meer informatie kunt u nalezen op de website natuur.markvallei.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be.
2: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag neemt de regen in het zuidoosten tijdelijk af. In het westen wordt het 16 tot 18 graden. Het oosten heeft vanmiddag 12 tot 14 graden. Vanavond neemt de neerslag toe met een paar stevige buien. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en dan wordt het een graad of 15.
1: Weerbericht.
0: Dit is de Muziekfabriek op Radio Baena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Op woensdag 14 oktober kunt u weer bloed komen geven in Weelde. Dat kunt u doen in feestzaal De Brouwerij aan de Weeldestraat 86 in Weelde. U kunt hiervoor terecht tussen 6 uur en half 9. Je kan zomaar het leven van iemand redden door gewoon bloed te komen geven. Het vraagt amper een klein uurtje van uw tijd. Voor het maken van een afspraak gaat u naar de website donorportaal.rodekruis.be of belt u met het gratis telefoonnummer in België 0800 777 00 of stuur een e-mail naar info@rodekruis.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. De gezelligste van Baarle.

0: 106.7 Wahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 12 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugsmokkel, onder meer bij het beveiligen van havens. Drugscrimineel Bolle Jos zou het West-Afrikaanse land als doorvoerroute gebruiken. Bij een grote drugsvangst in Ghana zijn onlangs twee Nederlanders aangehouden die banden hebben met zijn netwerk. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Meta heeft advertenties en betaalde reclameberichten van TikTok-moederbedrijf ByteDance verboden op Facebook en Instagram in onder meer de Verenigde Staten, Canada en Japan. Volgens Meta is het gebruikelijk om reclame van concurrenten te weigeren. De maatregel verscherpt de concurrentiestrijd om gebruikers en contentmakers tussen de twee sociale mediabedrijven. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag.
4: De leukste muziek.
3: Dit is Ruim.

Dat was Fleetwood Mac, As Long As You Follow, uit november 1988. Vrienden, welkom vandaag vrijdag 9 oktober, op de drempel van het weekend. Hè? Het weer is niet zo bijzonder, maar ja, wat wil je? We zijn oktober, hè? We hebben de huishoudtip. We kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. We hebben het weerbericht. En natuurlijk, wat zouden we nu zijn zonder muziek? Helemaal niets, natuurlijk, hè. Nada. Ja, wat heb ik? Ik heb de Cousins. Ik heb Kim K. Ik heb Barry Manilo. Ik heb Ann Christie, Perry Como, James Last en vele anderen. Tweede plaat, Fairground Attraction. Dit is perfect.

De Belgische premier Wilfried Martens overleed precies 13 jaar geleden op 9 oktober. Het was 2013 en de man werd 77.

0: Goedemiddag, dit is Radio Bahena.
1: Vrijdag, weer of geen weer.
2: Met Jos van Meer.
3: Kikili,

Watch. Kelly Watch van de Belgische formatie De Cousins uit 1960. En wist je dat dat liedje ooit gecoverd werd door Johnny Hallyday? Ook door Plastic Bertrand en ook door Bobby Anschoepen. Ja, dat wist je misschien niet. Geen probleem. Goed, ik heb een paar bekenden, geboren op een 9 oktober. John Lennon, hij werd geboren in 1940, overleed in 1980. Frans Gall werd ook geboren op 9 oktober, dat was in 1947. Ze overleed in 2018. En dan heb ik een jarige Vlaams auteur, Herman Brusselmans. Hij wordt vandaag 69 jaar.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Waar kan je babydoekjes voor gebruiken, mevrouw? Wel, babydoekjes zijn niet alleen geschikt om babybilletjes te reinigen, maar ook om stopcontacten, schakelaars, toetsenborden en snoeren op te frissen. Het is ook prima om een wc-bril te reinigen als je ergens onderweg naar het toilet moet.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: De Bahena Agenda.
1: Wielervereniging De Highbikers organiseert op zondag 11 oktober de veldtoertocht in Ulekoten. Deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 40 en 50 kilometer en er is een kidstoer van 25 kilometer. Starten kan tussen 8 uur en half 11 vanaf loonbedrijf Sprangers, Heikansestraat 4 in Ulekoten. Bij het vertrekpunt is er tevens voldoende parkeergelegenheid. Voor meer info en voor inschrijven voor de veldtoertocht in Ulekoten op zondag 11 oktober gaat u naar de website highbikers.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Wij zijn niet de beste, maar wel de gezelligste. Radio Bahena. 100.

Dat was Adele. We gaan 17 jaar terug in de tijd. 9 oktober 2009 wint Barack Obama, voormalig president van de Verenigde Staten, de Nobelprijs van de Vrede. Obama heeft samen met zijn vrouw Michelle Robinson 2 dochters. Obama is nu 64 jaar.

0: actie.
1: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
2: We gaan eerst even kijken naar VRT Thuis 20 over 8. De situatie in het ziekenhuis wordt steeds precairder en dat heeft serieuze gevolgen. De politie doet wat ze kan, maar zal het nog wel baten? Ondertussen verliest ook Femke alle pedalen en ze neemt een drastische beslissing. Sunny krijgt een belangrijk bezoek over de vloer. En Judith breekt helemaal. En dan hebben we om 7:55 vanavond op VTM Familie. Mieke confronteert Erik met Hannes gevoelens. Ook Veronique probeert dichter bij Erik te komen. Matthias en Cedric maken vooruitgang via de accounts van Lars, maar worden gestoord. Matthias stoot op berichten tussen Lars en Veronique.
3: Vanuit Baarle-Hertog, Bahena, 106.7.
4: Informatie en leuke muziek. Dit is Weer of Geen Weer.

Het was Copacabana van Stefan Laier. We gaan kijken naar het weerbericht, vrienden. Het ziet er niet veel speciaals uit, hoor. Nee. Vandaag 15 graden, hele dag regen, wolken, de zon is weg. Dan morgen zaterdag 15, zon, maar die regen blijft aanhouden. Er zijn nog buien de hele dag. Zondag hetzelfde scenario, gaan we naar 14 graden. En dan volgende week wel maandag 15 met zon. Dinsdag gaan we naar 19 met zon. Die 19 graden houdt ook aan woensdag, maar dan is de zon weg en gaat het regenen weer. En dan donderdag 16 graden, zonnige dag. In Tenerife vandaag 23. Het is in Malaga 24. Het is in Palma de Mallorca 22. In Antalya 27. En het is in Benidorm 25 graden. Voor deze week zit het erop. Maandag zijn we terug. Ik verwacht jullie in grote getalen. Weer of geen weer voor de hele familie. Ik wens jullie alvast een heel prettig weekend. Hè? Geniet ervan. Doe wat je graag doet. En maandag zijn we er opnieuw. We leven en welzijn. Tot maandag, vrienden. We gaan eruit met Neil Diamond. Een klassieker. Als je die niet kent, dat is toch wel een gatje platencultuur. Sweet Caroline.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. In juli gingen bijna 2400 bedrijven failliet, vooral in de transportsector, horeca en bouw. Het aantal faillissementen lag 8% hoger dan een jaar eerder, ondanks dat de Duitse economie dit jaar naar verwachting weer groeit. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Goris, deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
3: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
4: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.be.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
6: 24 uur per dag. De leukste muziek. Dit is Radio.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Op zondag 11 oktober is er een jaarmarkt in Baarle-Nassau-Hertog. Tijdens deze sfeervolle jaarmarkt zijn er weer vele handelaren uit Nederland en België die hun koopwaar aanbieden en er is veel vertier voor groot en klein. De jaarmarkt begint om 10 uur en eindigt om 5 uur en gaat door op parking De Loswal in het centrum van Baarle-Nassau-Hertog.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Dit is de vrolijke vrijdagmiddag van Bahena. Laat het weekend maar beginnen.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden.
1: Een weerbericht.
2: Grenzeloos gezellig. Welkom. Dit is Baena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Natuurpunt Markvallei. De natuurvereniging voor Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas en Rijke Vorsel organiseert op zondag 11 oktober een sfeervolle herfstwandeling. Samen wandelen we langs kleurrijke dreven en bospaadjes, waar we stilstaan bij de bijzondere wereld van zwammen, herfstkleuren en indrukwekkende bomen. Je leert onderweg meer over herkenning, groei en de rol van paddenstoelen en bomen in de natuur. Een gezellige en leerrijke activiteit voor natuurliefhebbers, wandelaars en gezinnen. Trek stevige schoenen aan en geniet mee van de rust en schoonheid van de herfst. De afstand zal ongeveer 5 kilometer zijn. De wandeling start om 2 uur vanaf bezoekerscentrum Vallei van het Merkske De Klapekster, kolonie 41 in Wortel. En meer informatie kunt u nalezen op de website natuur.markvallei.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Je hoort hem echt overal. Radio Bahena, de gezelligste radio.

0: 106.7 Wahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Panama en Vietnam zijn geschrapt van de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Volgens de Europese Unie voldoen de landen nu aan de internationale normen voor het uitwisselen van belastinginformatie. Op de lijst staan nog 8 landen en gebieden. EU-lidstaten kunnen tegen dat soort landen maatregelen nemen, zoals beperkingen op belastingaftrek. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nafanetem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Harmonie, Vlijt en Volharding uit Alphen houdt op zaterdag 17 oktober een ophaaldag van oude metalen. Het ophalen gebeurt in Alphen en de omliggende dorpen. Aanmelden als ophaaladres kan via e-mail acties@vlijtenvolhardingalphen.nl of bel of app met Wim Rovers op telefoonnummer 06-206-108-28. U kunt op zaterdag 17 oktober tussen 9 en 12 uur ook zelf materialen brengen naar het terrein van Roelama aan de Sint-Janstraat 1 in Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden.
1: Weerbericht.
0: Dit is de vrolijke vrijdagmiddag van Bahena. Laat het weekend maar beginnen.

0: is de Bahena Agenda.
1: Wielervereniging De Highbikers organiseert op zondag 11 oktober de veldtoertocht in Ulekoten. Deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 40 en 50 kilometer en er is een kidstoer van 25 kilometer. Starten kan tussen 8 uur en half 11 vanaf loonbedrijf Sprangers, Heikansestraat 4 in Ulekoten. Bij het vertrekpunt is er tevens voldoende parkeergelegenheid. Voor meer info en voor inschrijven voor de veldtoertocht in Ulekoten op zondag 11 oktober gaat u naar de website highbikers.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. We gaan terug in de tijd. Terug in de tijd. Terug in de tijd. Dit is een Bahena-hit uit het verleden.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Het streekvervoer ligt volgende week woensdag de hele dag grotendeels stil door een landelijke staking. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden dan bussen. Bijna 13.000 medewerkers doen mee aan de actie omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Vakbonden FNV en CNV eisen onder meer hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.be.
4: 24 uur per dag.
5: De leukste muziek.
4: Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Op woensdag 14 oktober kunt u weer bloed komen geven in Weelde. Dat kunt u doen in feestzaal De Brouwerij aan de Weeldestraat 86 in Weelde. U kunt hiervoor terecht tussen 6 uur en half 9. Je kan zomaar het leven van iemand redden door gewoon bloed te komen geven. Het vraagt amper een klein uurtje van uw tijd. Voor het maken van een afspraak gaat u naar de website donorportaal.rodekruis.be of belt u met het gratis telefoonnummer in België 0800 777 00 of stuur een e-mail naar info@rodekruis.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
1: Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden.
2: Weerbericht.
0: Dit is Radio Bahena, de radio van ons allemaal.

0: Nieuws.
1: Dit is de Bahena Agenda.
2: Op zondag 11 oktober is er een jaarmarkt in Baarle-Nassau-Hertog. Tijdens deze sfeervolle jaarmarkt zijn er weer vele handelaren uit Nederland en België die hun koopwaar aanbieden en er is veel vertier voor groot en klein. De jaarmarkt begint om 10 uur en eindigt om 5 uur en gaat door op parking De Loswal in het centrum van Baarle-Nassau-Hertog.
1: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
3: Dit is de vrolijke vrijdagmiddag van Bahena. Laat het weekend maar beginnen.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Hoor eens. Deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
3: Houd jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemwerken, de bloemwinkel van Baarle. Kies uit de grootste collectie bloemen en planten in de omgeving. Artines Bloemwerken, Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog, is dagelijks geopend van 8:00 a.m. tot 6:00 p.m. om voor u de mooiste bloemstukken te maken. Kijk voor meer informatie op onze website artines.nl.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Journey in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

0: Dit is de Barena Agenda.
1: Natuurpunt Markvallei. De natuurvereniging voor Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas en Rijkenvorsel organiseert op zondag 11 oktober een sfeervolle herfstwandeling. Samen wandelen we langs kleurrijke dreven en bospaadjes, waar we stilstaan bij de bijzondere wereld van zwammen, herfstkleuren en indrukwekkende bomen. Je leert onderweg meer over herkenning, groei en de rol van paddenstoelen en bomen in de natuur. Een gezellige en leerrijke activiteit voor natuurliefhebbers, wandelaars en gezinnen. Trek stevige schoenen aan en geniet mee van de rust en schoonheid van de herfst. De afstand zal ongeveer 5 kilometer zijn. De wandeling start om 2 uur vanaf bezoekerscentrum Vallei van het Merkske De Klapekster, kolonie 41 in Wortel. En meer informatie kunt u nalezen op de website natuur.markvallei.be.
0: De Barena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Barena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobarena.be. info@radiobarena.be.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
1: Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden.
2: Een weerbericht.
0: De allergezelligste luisteraars luisteren ook naar de allergezelligste radio. Dit is Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Wielervereniging De Highbikers organiseert op zondag 11 oktober de veldtoertocht in Ulekoten. Deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 40 en 50 kilometer en er is een kidstoer van 25 kilometer. Starten kan tussen 8 uur en half 11 vanaf loonbedrijf Sprangers, Heikansestraat 4 in Ulekoten. Bij het vertrekpunt is er tevens voldoende parkeergelegenheid. Voor meer info en voor inschrijven voor de veldtoertocht in Ulekoten op zondag 11 oktober gaat u naar de website highbikers.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. We gaan terug in de tijd. Terug in de tijd. Terug in de tijd. Dit is een Bahena-hit uit het verleden.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie en China hebben Europa moeten beperken. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenthuurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen en dat wordt morgen 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edelflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: De reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.nl.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Stichting De Vrienden van de Kiek uit Alphen houdt op dinsdag 10 november een lezing. Houten vliegtuigen, houten bommen. Waar gebeurt of een goed verhaal? Over schijnvliegveld de Kiek doen vele verhalen de ronde. Houten vliegtuigen, houten bommen en wood for wood. Wat is er werkelijk gebeurd? Op dinsdag 10 november neemt Jean de Waarheid, vertaler van het mysterie van de houten bommen, ons mee in dit intrigerende verhaal. Daarnaast besteden we aandacht aan Vliegerhorst Gilserijen. Tot op de dag van vandaag zijn daarvan vele sporen zichtbaar in onze regio, zoals het militaire vliegveld Gilserijen, AZC Prinsenbos en de Molenwijk in Alphen. Ontdek de geschiedenis achter deze bekende plekken. De lezing gaat door bij Happy Alphen, Stationstraat 57 in Alphen. En de zaal gaat open om 7 uur en de lezing start om 7:30. De entree bedraagt €7,50 en dit is inclusief koffie of thee en een presentje. Stichting De Vrienden van de Kiek heet je van harte welkom. Kom luisteren en meld je aan via info@schijnvliegvelddekiek.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Dit is de vrolijke vrijdagmiddag van Bahena. Laat het weekend maar beginnen.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. En dat wordt morgen 13 tot 16 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Hier zit je goed.
2: Het lekkerste geluid swingt je radio uit.

0: Dit is de Barena Agenda.
1: Op zondag 11 oktober is er een jaarmarkt in Baarle-Nassau-Hertog. Tijdens deze sfeervolle jaarmarkt zijn er weer vele handelaren uit Nederland en België die hun koopwaar aanbieden en er is veel vertier voor groot en klein. De jaarmarkt begint om 10 uur en eindigt om 5 uur en gaat door op parking De Loswal in het centrum van Baarle-Nassau-Hertog.
0: De Barena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Dit is het Radio Barena Weekend met de allerlekkerste muziek.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shehadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
1: En dan nog even het weer.
2: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
1: En tot zover het nieuws.
3: Hoor eens, deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
4: De reclame van uw bedrijf.
5: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
6: 24 uur per dag.
7: De leukste muziek.
8: Dit is Radio.

0: Grensradio Bahena is jouw familieradio.
1: Ik wil je iets vertellen over een meisje wat ik zag.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Op woensdag 14 oktober kunt u weer bloed komen geven in Weelde. Dat kunt u doen in feestzaal De Brouwerij aan de Weeldestraat 86 in Weelde. U kunt hiervoor terecht tussen 6 uur en half 9. Je kan zomaar het leven van iemand redden door gewoon bloed te komen geven. Het vraagt amper een klein uurtje van uw tijd. Voor het maken van een afspraak gaat u naar de website donorportaal.rodekruis.be of belt u met het gratis telefoonnummer in België 0800 777 00 of stuur een e-mail naar info@rodekruis.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda. Mail naar info@radiobahena.nl

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met nog losse buien.
0: Radio Bahena.
2: Weekend weerbericht.
3: De lekkerste gouden ouwe.
4: Steeds verrassend.
5: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
3: Hier. Op Radio Bahena.

0: Het is 7 uur. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shehadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
0: En dan nog even het weer.
1: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag.
3: De leukste muziek.
2: Dit is Radio.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Natuurpunt Mark Vallei. De natuurvereniging voor Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas en Rijkenvorsel organiseert op zondag 11 oktober een sfeervolle herfstwandeling. Samen wandelen we langs kleurrijke dreven en bospaadjes, waar we stilstaan bij de bijzondere wereld van zwammen, herfstkleuren en indrukwekkende bomen. Je leert onderweg meer over herkenning, groei en de rol van paddenstoelen en bomen in de natuur. Een gezellige en leerrijke activiteit voor natuurliefhebbers, wandelaars en gezinnen. Trek stevige schoenen aan en geniet mee van de rust en schoonheid van de herfst. De afstand zal ongeveer 5 kilometer zijn. De wandeling start om 2 uur vanaf bezoekerscentrum Vallei van het Merkske De Klapekster, kolonie 41 in Wortel. En meer informatie kunt u nalezen op de website natuur.markvallei.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be.

ook zullen er geen mensen zijn die om kleur elkander haten. Het maakt geen verschil meer of je blank bent, bruin of zwart.

Radio Bahena. Weekend weerbericht. Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met nog losse buien. Radio Bahena. Weekend weerbericht. Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Bahena Jukebox.

0: De hits van toen. Hier zing je ze
1: allemaal mee.
0: Iedere avond van 7 tot 8 uur in de Bahena Jukebox.

0: 6.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovi en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum.

Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOT. Biograaf Laurent van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust. Het internationaal strafhof roept zijn lidstaten op steun te bieden nadat de Verenigde Staten vrijdag nieuwe sancties aankondigden tegen het hof. De VS erkennen het ICC niet en voeren al lang een vete tegen de in Den Haag gevestigde rechtbank. Eerder werden al sancties opgelegd aan voormalig hoofdaanklager Karim Khan, rechters en medewerkers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. En tot zover het nieuws.

0: Arena Agenda.
1: Harmonie, Vlijt en Volharding uit Alphen houdt op zaterdag 17 oktober een ophaaldag van oude metalen. Het ophalen gebeurt in Alphen en de omliggende dorpen. Aanmelden als ophaaladres kan via e-mail acties@vlijtenvolhardingalphen.nl of bel of app met Wim Rovers op telefoonnummer 06-206-108-28. U kunt op zaterdag 17 oktober tussen 9 en 12 uur ook zelf materialen brengen naar het terrein van Roelama aan de Sint-Janstraat 1 in Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
2: Vanavond passeert een actieve builijn vanuit het noordwesten. Met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien.
0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
3: Weet je nog die tijd van vroeger?
4: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
3: De onvergetelijke superhits.
0: Hier op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vlaams Belang-politicus Philippe de Winter liep een hoofdwond op tijdens een handgemeen met bruiloftsgasten bij het stadhuis van Antwerpen. Volgens de Winter werd hij uitgescholden en geslagen. De familie stelt dat de ruzie ontstond door filmen en duwen. De politie hield 2 bruiloftsgasten aan. De betrokkenen geven verschillende lezingen van het incident. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Šefčovič en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. Nederland heeft samen met Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken een gezamenlijke verklaring uitgegeven ter ondersteuning van het internationaal strafhof in Den Haag. De 8 landen betreuren de Amerikaanse aankondiging om nieuwe sancties op te leggen aan het hof, omdat dit grote gevolgen heeft voor medewerkers en hun gezinnen.
3: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen.

0: Windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
2: 24 uur per dag. De leukste muziek.
3: Dit is Radio.

0: Dit is de Barena Agenda.
1: Natuurpunt Markvallei. De natuurvereniging voor Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas en Rijkenvorsel organiseert op zondag 11 oktober een sfeervolle herfstwandeling. Samen wandelen we langs kleurrijke dreven en bospaadjes, waar we stilstaan bij de bijzondere wereld van zwammen, herfstkleuren en indrukwekkende bomen. Je leert onderweg meer over herkenning, groei en de rol van paddenstoelen en bomen in de natuur. Een gezellige en leerrijke activiteit voor natuurliefhebbers, wandelaars en gezinnen. Trek stevige schoenen aan en geniet mee van de rust en schoonheid van de herfst. De afstand zal ongeveer 5 kilometer zijn. De wandeling start om 2 uur vanaf bezoekerscentrum Vallei van het Merkske De Klapekster, kolonie 41 in Wortel. En meer informatie kunt u nalezen op de website natuur.markvallei.be.
0: De Barena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Barena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobarena.be. info@radiobarena.be.

0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
2: Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten. Met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien.
0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
0: De radio van ons allemaal. Bahena is de naam.

Baarle heeft veel toeristische attracties. Er is er maar één die je kunt horen. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovi en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOT. Biograaf Laurens van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust. Kijk er nog even naar het weer. Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En tot zover het nieuws.

0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
2: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af.
0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
3: Het is weekend. Geniet ervan. En van de muziek van Radio Bahena.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Voor de kust van Panama vond een zware uitbeving plaats met een kracht van 7.6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. De Omaanse Fly Dubai co-piloot Hammam al-Hammami wilde zijn vliegtuig laten crashen op de luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv om zoveel mogelijk mensen te doden. Volgens het OM van de VAE verkende hij het doelwit 2 maal vooraf en viel hij tijdens de vlucht de piloot met een bijl aan. Bemanningsleden en passagiers overmeesterden hem en het toestel landde veilig.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve builijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken elkaar af met losse buien, vooral over het noorden. En tot zover het nieuws.

sfeervolle muziek hoor je hier. Dit is Sterrenwacht. Een uur rustige muziek voor het slapen gaan. Op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 12 uur. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan? Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: 106.7 Wahena met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag.
3: De leukste muziek.
2: Dit is Ruud.

0: Je voelt je thuis. Je luistert Bahena.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

De glaasjes en de kumpus, die kwamen ook nog aan de beurt. Het was een herrie als een oordeel, het was ongeheurd.